Op deze eer als veel lieden, dus aan veel troon, op een dag in hemel, worden de kleine tronen zannen. Die has je hart naar de evangelische boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, dankzij voor van deel harten. Dit radioprogramma is ondersteund van de Zomerveldse Mennonietengemeinde in Manitoba, van de Zion Mennonietengemeinde in Schoonsenveld, Manitoba, en ook van de Bartola Mennonietengemeinde die ik bij Warm in Saskatchewan. En ook van Junt aus Telharkia. Onze adres is de Evangelische Botschaft, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK5SO. Nog eenmaal de Gospel Message, Box 1760, Warm in Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Ons website, waar je kan program harken ook online geven, is gospelmessageradio.com. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phonenummer, waar je kan ons contacten wanneer je vragen hebt, of worden deze boodschappen ieder week wel geschikt, direct in WhatsApp-groep, dat phonenummer is 306-230-7807. Dat is een knaldische phonenummer. Nog eenmaal, 306-230-7807. En al deze boodschappen zijn ook te vinden op YouTube, op ons website. Wanneer je wat hast je mist, go hier en terug, dat subscriben, en dan jeder weer kan je harken en zijn wat God wil te jun zijn. Dankjewel voor het harken, dankjewel voor jullie ondersteuning, dankjewel voor beden. Ik wens die God te zegen nächste week, wieder de tweede poort, wo stahl ik mij den hemel ver. Gottes zegen verdient.